0: The Clock S3.
1: Nu hebben de korte ondacht uit de Thessalonische Brief abgeredet van Donald Niefeld, interpretiert bij Radio de Weichwiese zum Frieden mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

0: De klok is drie met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons halfstundige programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis. Von unserem Hintergrund aus plottische Menschen, von wo die abstünden und wo wir von herkommen.

0: de klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht und mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

overgeeft, die God voor die opbewoord, die waarhoofd en arm blijven. Wie zullen ons voor de ongeloofde heide, die ons van God traant? En wie zullen ons jenen die jeden dag ermonen, damit zich onze horte niet verhoorde? Als zonen die wie ons Christus aandeel hebben, moet wie onze toeversicht van Anfang tot om eind oprecht houden. Wie moeten de verheitungen am geloofde hieren en aannemen? En wie moeten bemächt zijn en die ruw en te gonen, en dem wie ons daarvoor heide, en den ongeloofde van de Israëlieten te volen?